0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer: in het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is
1: Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden, maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
1: Veel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt en dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
0: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van de aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
2: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. It's like a family. And also in the Clásico against Real Madrid to win the La Liga.
0: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rivaal uit Madrid en zijn ze er niet meer in te halen. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang, met vooral drukte op de A4 richting Amsterdam. Er rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en knooppunt Hoflied over 12 kilometer. De vertraging is een kwartier. A20 naar Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 6 kilometer file. En daar is de extra reistijd 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Oude Stad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het. Gouwenstad.
6: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.

Een hele goede middag en welkom bij Zondagskind op Gouwestad Radio voor vandaag, zondag 10 mei 2026. Het is vandaag moederdag. Mocht je dat vergeten zijn, heb je nu nog gouden tijd om iets te halen. Maar het liefst natuurlijk met de radio aan, want mijn naam is Remco Blonje en ik heb een prachtig uurtje muziek klaarstaan. En vandaag staat alles in het thema van Of Monsters and Men. Dit is een IJslandse band, ja, een land waar je niet heel veel muziek van uit hoort. Maar als het wel uit IJsland komt, is het vaak heel goed. Denk bijvoorbeeld aan Björk, bekende zangeres. Maar vandaag dus Of Monsters and Men. En deze band is gevormd in 2010... toen zangeres, gitarist en pianist Nanna Bryndís Hilmarsdóttir haar vrienden Brynjar Leifsson en Ragnar Thorarlsson vroeg om haar te helpen met optreden. Ze had toen een solo-projectje Songbird en daarbij wilde ze wat ondersteuning. Vervolgens werd ze gevraagd om op te treden op een muziekcompetitie. Die heb je daar in IJsland genaamd Muziek Iltraunir. En op dat moment vroegen ze ook nog Arnar Rosenkrantz Hilmarsson erbij en vormden ze een echte band. Ragnar verzon vervolgens de naam Of Monsters and Men. En dit is een verwijzing naar het vertellen van sprookjes en verhalen. Iets wat ze ook graag in hun muziek doen. Ze wonnen de wedstrijd en ze werden gevraagd om op het Iceland Airwaves Festival te spelen. Toen voegden ze nog twee mensen aan de band toe, Arni Gudjonsson en Christian Paul Christiansson. En hierdoor vielen ze op bij het Amerikaanse radiostation KEXP in Seattle, waardoor het nummer Little Talks, dat je zojuist hoorde, viral ging. En een grote hit werd. Vervolgens ging ook dus andere radiostations een nummer spelen. En werden opeens enorm beroemd in de Verenigde Staten en daarbuiten. En dat kwam wel goed uit, want ze waren hard aan het werk aan hun eerste album. Genaamd My Head is an Animal. En het kwam dus heel goed uit dat ze braken in 2011 door met die hit Little Talks. En vervolgens werd dat heel snel gevolgd door dat eerste album. Daarvan gaan we luisteren naar twee nummers. Straks hoor je een live uitvoering uit 2013 van King & Lionheart. Maar eerst gaan we luisteren naar Mountain Sound.

trying hard and lying. King and Lionheart, live van Vatnagardar en daarvoor Mountain Sound. En allebei die nummers kwamen natuurlijk van dat eerste album van Of Monsters and Men, genaamd My Head is an Animal. Wil je nou kijken hoe het eraan toe gaat in de studio tijdens deze uitzending? Dan kan je meekijken live op gouwestad.nl.

Dan kan je kijken hoe ik het programma live presenteer. Maar je kan natuurlijk ook gewoon lekker blijven luisteren. Ja, dit album My Head Is An Animal was dus een groot succes. Vooral omdat dus die lead single Little Talks zo'n knijter van een hit was. En ze werden wereldberoemd en ze speelden op vele grote festivals. Ja, één iemand was daar wat minder blij mee. Dat was Arni Gudjonsson. Die verliet de band omdat hij niet zo'n zin meer had om 5 keer per dag Little Talks te spelen. Die vond het leuk om een beetje on the side in een bandje te spelen. En die wilde helemaal niet wereldberoemd zijn. En dat is ook eigenlijk best wel heel erg goed te begrijpen. Ja, ze werden niet alleen door muziek bekend, maar ze kwamen dus ook in veel verschillende media voor. Hun muziek zat in de reclamevideo's voor de populaire telefoon van Apple, de iPhone 5. In de film The Secret Life of Walter Mitty en in de Hunger Games Catching Fire werd hun muziek gedraaid. En ook in de serie The Walking Dead. Dus er waren opeens heel veel mogelijkheden voor mensen om in contact te komen met Of Monsters and Men. Maar naast al deze optredens op grote festivals en in allerlei films en series waren ze ook nog hard aan het werk aan hun tweede album. En dat album kwam uiteindelijk in 2015 uit. Ze noemden het Beneath the Skin. En straks hoor je hiervan Wolves Without Teeth. Maar eerst hoor je Hunger.

Wolves Without Teeth van Beneath the Skin uit 2015. Ja, dit album werd best wel goed ontvangen door critici. En het verkocht ook wel redelijk. Niet zo goed als My Head is an Animal dat natuurlijk deed. Ook hier in Nederland waar My Head is an Animal piekte op nummer 5 in de albumtop 100. En er maar liefst 49 weken in stond. Moest Beneath the Skin het doen met een piek van plek 17 en slechts 3 weken in die album top 100. Dat liet toch wel zien dat de populariteit iets afnam van Of Monsters and Men. Komt ook vooral omdat het geen grote hit had. Zoals natuurlijk Little Talks niet te vermijden was. Had je eigenlijk geen grote hit vanaf Beneath the Skin. Maar ze waren zeker nog wel populair. Ze speelden zelfs in de populaire televisieserie Game of Thrones. Niet dat hun muziek daar te horen was, maar de acteurs zelf mochten in de achtergrond optreden. En ze gingen weer door aan het werk aan een nieuwe album. En dat kwam in 2019 uit. Ja, er zat wat vertraging tussendoor natuurlijk. Met toch de levens die doorgingen. Vooral met kinderen en dergelijke. Maar in 2019 kwam dat derde album uit. Genaamd Fever Dream. En je merkte dat ze hierbij toch wel wat verder weggingen. Van die klassieke akoestische sound. Die we ondertussen van ze gewend waren. Van die eerste twee albums. Er zijn meer elektronische invloeden op te horen. Wat toch weer een hele unieke twist eraan geeft. En van dat album gaan we luisteren naar het prachtige Sleepwalker.

Wild Roses en daarvoor Sleepwalker van het derde album van Of Monsters and Men, Fever Dream uit 2019. Ja, eigenlijk elke band wil nadat ze een album uitbrengen daarmee op tour gaan. Maar na Fever Dream kon dat natuurlijk niet. Want het was 2019, toen werd het 2020 en toen kwam de COVID-pandemie. Dus ze konden een hele tijd niet optreden. Wel gingen ze een ander mooi project maken in die periode. Want in 2022 was het natuurlijk 10 jaar nadat My Head is an Animal uitkwam. Dat prachtige eerste album van ze met Little Talks onder andere op. En ter gelegenheid van dat 10-jarig jubileum bracht ze een documentaire uit. Die documentaire heet Tiu. Dat is 10 in het IJslands. En in die documentaire volgen ze dus eigenlijk die band terwijl ze dat 10-jarige jubileum volgen. Het is zeker waard om te kijken, al is het maar voor die prachtige beelden natuurlijk van IJsland. Wat een prachtig land is het om naar te kijken. En het hield niet alleen bij die documentaire, want ze kwamen ook met een EP met dezelfde naam, Tiu. En van die EP gaan we luisteren naar het nummer Visitor. MUZIEK

Visitor van de EP Tiu uit 2022. En dat heet dus 10 in het IJsland, omdat het 10 jaar na het uitbrengen van My Head is an Animal was. In de tussentijd begon zangeres Nanna ook te werken aan solo muziek. En in 2023 kwam ze met haar eigen eerste soloalbum genaamd How to Start a Garden. En in een interview zei ze dat een van de redenen dat ze een soloalbum wilde maken was dat ze de stilte meer ruimte in de nummers wilde geven. En dat is toch lastig als een hele band meespeelt, want dan wil je toch zorgen dat iedereen wat te doen heeft. En van dit album How to Start a Garden uit 2023 gaan we luisteren naar Crybaby. MUZIEK

Crybaby van het album How to Start a Garden van Nana, de zangeres van Of Monsters and Men uit 2023. En ik heb eigenlijk wat te bekennen, beste luisteraars, want ik moet zeggen dat ik na dat grote succes van My Head is an Animal ook een beetje Of Monsters and Men uit het zicht was verloren. Ik heb nog wel wat van dat tweede album gehoord ooit, maar niet echt actief meer gevolgd en ook alles wat daarna kwam niet echt, totdat eind vorig jaar ik op een gegeven moment langs zag komen dat ze een nieuw album uit zouden brengen. En dat zag ik omdat er kwam een nummer voorbij. En ik denk, nou, Of Monsters and Men, die naam zegt me nog wel wat. Laat ik het eens aanzetten, want ik vond Little Talks vroeger een hartstikke leuk nummer. En ook de andere van nummers van dat album My Head is an Animal. En het nummer dat voorbij kwam heette Fruit Bat. En dat komt dus van het vierde album van Of Monsters and Men. 6 jaar na hun vorige album Fever Dream. En het album heet All is Love and Pain in the Mouse Parade. Gaat over de vervlechting van liefde en pijn. En dit nummer, toen ik dit hoorde, was ik totaal verkocht. Ik was weer helemaal into Of Monsters and Men. Ik vond het zo mooi. Dus ik wil het aan jullie allemaal ten gehore laten brengen. Zelfs al is het wel een heel lang nummer. Ruim 8 minuten. Maar oh zo mooi. Vind ik het in ieder geval. En ik hoop jullie ook. Van het vierde album van Of Monsters and Men, All is Love and Pain in the Mouse Parade, gaan we luisteren naar Fruit Bat.

Barefoot in Snow en daarvoor Fruitbed van het vierde en nieuwste album van Of Monsters and Men, All Is Love in the Mouse Parade. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze editie van Een Zondagskind over deze speciale IJslandse band. Want dat is vooral ja, wat die sound ook een beetje zo uniek maakt. In een interview over dat nieuwste album zei de zanger van Of Monsters and Men, Ragnar Thorason, ja, alles is op een manier met elkaar verbonden. Alleen al het kleurenpalet van de IJslandse natuur vormt mij als een persoon. De donkere kleuren bloeden in alles wat ik creëer. En het is ook een onderbewust iets. Je wordt soort van wat om je heen is. En wat vervolgens van jou komt, heeft daar ook een beetje van in zich. Of Monsters and Men, IJslandse band. Ik ben benieuwd wat ze nog uitbrengen. Ze hebben in ieder geval een mooie, unieke sound ontwikkeld na en ook al tijdens dat eerste album My Head is an Animal. We gaan nog uit met een heel klein stukje van een live opname van Dirty Paws. En ik wens iedereen nog een hele fijne zondag.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
1: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
0: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt, waarna de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius. Morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
2: Heel veel mensen denken Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
0: Het is de eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. De langste files staan op de A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen Delft en Rijswijk, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop tussen Leidschendam en Knooppunt Hofvliet, 8 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. Een kwartier vertraging op de A20 naar Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, nu 5 kilometer file. En op de N11 Bodegraven richting Leiden bij Zoeterwoude 2 kilometer met 10 minuten vertraging. De andere kant op richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12 2 kilometer. En daar is de vertraging 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2

0: Welkom allemaal. Leuk dat je luistert naar Kerk in Gouda op Gouwestad Radio. In dit programma duiken we in het leven van de kerken in Gouda en alles wat daarmee samenhangt. Wat gebeurt er allemaal? Wie zijn de mensen achter de kerkdeuren? En welke verhalen verdienen het om gehoord te worden?
1: Elke uitzending praten we met Goudse kerkgangers, kerkdeskundigen en andere betrokkenen. We delen nieuws uit de kerken en natuurlijk hoort daar ook fijne muziek bij. Ons doel? Je op een ontspannen manier meenemen in wat er speelt in en rondom de kerken van Gouda. Deze aflevering wordt gemaakt door Helene Verkade en Marjan Rekswinkel. De techniek is in handen van Jaap Buijs. En Helene, wat kunnen de luisteraars deze keer verwachten?
0: Ja, het is begin mei en we hebben net de dodenherdenking van 4 mei en het vieren van de vrijheid op 5 mei achter de rug. En daar is in Gouda natuurlijk ook bij stilgestaan. Jij was bij zo'n bijeenkomst, hè, Marjan, begreep ik?
1: Ja, zeker. Ik was bij de 4 mei herdenkingsdienst en bij het officiële gedeelte daarna in de Sint-Jan. En bij dat laatste waren er 1500 mensen.
0: Zo, dan zat de kerk wel vol, denk ik.
1: Ja, zat echt vol, ja. En de focus voor dit hele jaar van de Nationale 4 en 5 mei richt zich op actuele vraagstukken over uitsluiting. Ze zeggen, je hebt zelf ook een aandeel als het gaat om vrijheid. En de toespraken gingen daar ook over. En dan zeggen ze, uitsluiting begint en gaat met hele kleine stapjes. En daar moet je niet aan meedoen. Het is echt het terugkijken waard.
0: Okay, waar kunnen we dat zien?
1: Het eerste deel kan je vinden bij Sint-Jans gemeente. En het tweede deel bij RTV Gouwestad.
0: Oké, nou, terugkijken waar dus. In de studio hebben we dus vandaag iemand die heel nauw verbonden is met de 4 mei herdenkingen en de 5 mei vieringen. Namelijk Rina Meerding-Idenburg. We gaan zo met haar erover in gesprek en ook over wat ze verder allemaal doet in Gouda en heeft gedaan.
1: Het thema van deze uitzending is dan ook vrijheid. En ons eerste muzieknummer heeft daar ook mee te maken. Neil Young, Rocking in the Free World.

0: Zo, voor zover u nog niet wakker was, dan is dat nu denk ik wel gebeurd met Neil Young. Zoals al gezegd, in de studio hebben we Rina Meerding. Welkom Rina. We hebben u uitgenodigd om te praten over uw betrokkenheid bij de 4 en 5 mei bijeenkomsten in Gouda. En ook over bijvoorbeeld de gastlessen die u geeft. Maar wilt u zich eerst even voorstellen?
1: Ja, ik ben Rina Idenburg, geboren in Gouda en getogen in Gouda. Ik ben er maar 5 jaar uit geweest in Den Haag. Dat waren de eerste huwelijksjaren. Toen kreeg mijn man een baan weer in Gouda. En toen zijn we weer in Gouda gewonnen.
0: Dus geboren en getogen.
1: Geboren en getogen in Gouda. Ja, dus dat is het aparte. De 4 mei viering. Ik weet niet anders dan dat ik in Gouda daar geweest ben.
0: Ja. Ook al van jongs af aan dus eigenlijk?
1: Als kind af aan. Ja. Mijn zus heeft de Sint-Joris en de Draak onthuld.
2: Oh, zo.
1: En ik weet nog dat ik daar als... Hoe oud was ik? 4, 5 toen? Ja.
2: Zo. Ja, want Sint-Joris en de Draak, dat is op het stadhuis.
1: Ja,
2: hè?
1: Is op het stadhuis. Ja, met daaronder de plaquetten met de namen van de verzetsmensen die omgekomen zijn in de oorlog.
0: Ja. Ja, we gaan dus gelijk de inhoud eigenlijk in.
1: Dat was niet de bedoeling.
0: Nee hoor, dat is, u bent dus nou betrokken bij die 4 en 5 meer.
1: Ja.
0: En kunt u vertellen hoe dat is gekomen?
1: Ja.
0: Het is een heel verhaal.
1: Ik was er natuurlijk bij betrokken omdat mijn moeder ieder jaar naar die 4 mei herdenking ging. En wij gingen gewoon mee. Dat was een vanzelfsprekendheid.

0: gevraagd om er echt in te komen. En toen heb ik dat 20 jaar lang heb ik dat opgepakt.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment, de burgemeester was toen voorzitter. En op een gegeven moment kwam er een burgemeester en die zei, dat kunt u beter doen. Dus toen ben ik het geworden.
2: Ja, ja.
0: Ja. Dus zodoende ben ik bij die viering, bij die herdenking geweest, ja.
1: En de achtergrond is natuurlijk...
0: En de achtergrond is, daarom zei ik, begon ik eerlijk gezegd mijn naam met Rina Idenburg. Ik wil ook inhouden dat het er dan bijgezet wordt in dit verband. Omdat mijn vader, Willem Idenburg, in de oorlog in het verzet zat. En het was het gewapende verzet, want hij had ook... Hij had ook te maken niet zozeer met de wapens had hij te maken. Dan, als er een wapendropping was geweest, dan haalde hij dat op. En zodoende was hij natuurlijk in het gewapende verzet. En hij is verraden door een vrouw bij ons uit de straat.
2: Oh, wat erg.
0: En dat was in, hij is toen 21 februari 1945 is hij opgepakt. En 27 april, op Koningsdag nu.
1: Zo.
0: Is die, heb ik een officieel papier dat hij toen overleden is. Maar hij is overleden in Neustadt. Op de Capacona. Dat vertel ik in de klasse. Ik geef gastles en dat vertel ik dan uitgebreider. Dus de Capacona is een schip. En daar zijn toen al de gevangenen uit Neuengamme onder andere terechtgekomen. Met de bedoeling... Dat ze op die manier, het klinkt heel bitter wat ik nu zeg, maar het is gewoon zo, dat ze door de Engelsen zouden worden beschoten. Daar hebben ze alles aan gedaan en dat is ook gebeurd.
2: Ja, ja, want ze deden net of het een schip van Duitsers was.
0: Van Duitsers was, ja, die op de vlucht ging.
2: Ja.
0: En ze hebben zelfs geparadeerd bovenop, echt, om te laten zien, wij gaan vluchten. Maar ze waren zelf weg.
2: Oh.
0: En de brandbusinstallaties waren allemaal onklaargemaakt, heel bewust. Ja. Maar in ieder geval, mijn vader heeft dit dus niet meegemaakt. Hij is al voor die tijd overleden. Gewoon honger.
2: Ja.
0: Ze kregen geen eten en geen drinken. Dat hou je niet lang vol. Hè?
2: Ja. En toch hard werken misschien ook nog?
0: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
2: Ja.
0: Nee, het is 21 februari en hij ging niet gelijk naar Neuengamme. Hij ging eerst naar het Oranje Hotel. En toen ging hij naar Amersfoort. En vanuit Amersfoort met het laatste transport naar Neuengamme. En de Neuengamme zagen ze al heel gauw aankomen dat ze de boel schoon moesten maken.
2: Ja.
0: Omdat de Engelsen eraan kwamen. En toen is hij naar Neustadt gegaan, de Lübecke Bocht. Waar dat ze prachtige cruiseschip lag. Ja.
2: Ja.
0: Want het was een prachtig cruiseschip.
2: Ja, ja.
0: Goed.
1: Dat is... Dus u heeft de oorlog... Heeft wel een grote invloed op uw leven dan? Denk ik.
0: Ja, ik was exact anderhalf toen mijn vader is weggehaald.
1: Zo.
0: En het verdrietige is eigenlijk dat ik mijn vader dus nooit gekend heb. En dat men de waan had, als je iemand niet kent, dan mis je hem ook niet.
2: Ach, ja.
0: En zo ben ik opgevoed.
2: Ja.
0: Maar,
2: dus nooit echt erover gepraat?
0: Nooit is erover gepraat. Nooit.
2: Ja.
0: Nooit. Het was een stilte, maar ik ben niet de enige hoor.
2: Nee,
0: iedereen
2: hoor je heel
0: die ik,
2: vaak. Hè?
0: Dit hoor je zo vaak. Ja.
2: Ja.
1: Maar u ging wel naar die 4 mei, denk ik.
0: Oh nee, maar dat wel. Dat leefde wel. Nee, dat was vanzelfsprekend.
1: Ja.
0: Ik had een zus die was 12 jaar ouder.
1: Okay.
0: En nog een zus die was 5 jaar ouder. Nee, dat was een vanzelfsprekendheid. Maar ik heb van hem gehoord door zijn... werknemers, die kwamen bij ons thuis en die vertelden hoe mijn vader was. En dat was heel apart achteraf, denk ik. Wat gek dat die werknemers nog kwamen, maar mijn vader was heel geliefd. En ja, ze bleven bij mijn moeder en komen.
2: Ja.
0: Is er zelfs één die altijd zei, mevrouw Idenburg, voor u zorg ik altijd als er iets gestuken door moet worden en zo. Echt waar.
2: Ja, mooi.
0: Want die vader was zo, uw man was zo'n fijne man.
1: Wat was het in Gouden wel bekend dat hij verzetsstrijder was?
0: Ik weet het niet.
1: Nee, nee.
0: Kijk, het was natuurlijk, na de oorlog is dat natuurlijk gelijk wel bekend geworden.
2: Ja.
0: Maar goed, die zoektocht die zal ik je besparen. Ja. Maar dat wel.
1: Ja.
0: Ja, het was gelijk bekend dat hij in het

0: verzet was. Hij was trouwens niet de enige uit zijn verzetsgroep. Abraham de Korte was de andere uit zijn verzetsgroep die ook verraden is. Ja. En die is ook niet teruggekomen. Ja. Doodgeschoten.
1: Ja. Dus ja. Nu herdenken we het steeds gelukkig. Want wat vindt u de waarde van die herdenkingen?
0: Ik vind het... De waarde vind ik alleen als ik kijk. Ik ben natuurlijk ook in de Sint-Janskerk geweest dit keer. En de waarde vind ik dat men weer betrokken is bij de rijkdom ook die we hebben. Dat we in vrijheid leven.
1: Ja, dat dat niet gewoon is.
0: En ook nadenken van, en daar word je ook toe gedwongen door wat er verteld wordt. Door lezingen die gehouden worden. Dat je ook gedwongen wordt van, het is een rijkdom.
1: Ja. En je bent er zelf ook verantwoordelijk voor.
0: En je bent er verantwoordelijk voor en zorgen voor. Hè? Dus ja. Dat vond ik het mooie van in de Sint-Janskerk. Dat eigenlijk alles werd steeds meer duidelijk. Van je hebt het nu ook min of meer in de hand. Natuurlijk nooit helemaal. Nee. Maar je kunt er wel aan bijdragen.
1: Ja, zeker.
0: En hoe belangrijk dat is.
1: In je eigen omgeving ook.
0: Ja. Ja. Dat vind ik dus het grote belang van herdenken.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, en dat er zoveel mensen kwamen, dat wil echt al zeggen dat mensen dat ook belangrijk vinden.
0: Ja, dat vond ik ook, ja.
1: Ja, dat is echt mooi.
0: Ja. Ja. En ik vond ook wat er gezegd werd, vind ik erg mooi. Ook zo'n jonge dichter die dan haar op haar manier het verwoord vond ik prachtig.
1: Ja, want dat was de jeugdstadsdichter.
0: De jeugdstadsdichter, ja.
1: Ja, dat had ze zeker mooi gedaan.
0: Ja.
1: Ja. Ja, en u hebt ook een paar nummers uitgezocht, twee.
0: Ja.
1: En de eerste is Sonatina uit de cantates van Bach. Gotteszeit is die allerbeste Zeit. Kun je toelichten waarom je dat hebt gekozen?
0: Nou, ik hoorde vroeger bij ons thuis geen muziek van Johann Sebastian Bach. Wel licht klassieke muziek, zoals de Bolero van Ravel en de Moldau van Smetana. Maar Bach moest ik echt leren waarderen. Maar toen ik de cantate 106 hoorde, kwam die echt bij me binnen. Vanaf de eerste noot. Gottes Zeit is die beste Zeit. En ik kan natuurlijk alleen maar het begin laten horen. En daarom wil ik het begin graag laten horen.
1: Nou, we gaan er naar luisteren.

0: Dat was inderdaad een heel mooi nummer. Ja, fijn dat je dat gekozen had.
1: Jammer. De rest is ook mooi.
0: Ja, nou, wat was het? De kantate?
1: De 106.
0: Dus als mensen thuis willen luisteren, kunnen ze het vast op YouTube of Spotify vinden. Je hebt vorig jaar een onderzoek afgesloten naar verzet in Gouda bij het Nationale Archief. Hoe kwam je daartoe om dat te doen?
1: Nou, ik wou al heel lang natuurlijk meer weten over mijn vader. En je krijgt het natuurlijk wel een beetje in beeld. Maar op de een of andere manier nam ik nooit die stap. En toen zei mijn zoon, die zei op een gegeven moment, mam, ga toch naar het Nationaal Archief. En ik denk, wat zullen ze daar beginnen? Wat zullen ze daar vinden? Maar goed, ik was ook, en dat was het ook eerlijk gezegd, ik was ook heel erg benieuwd naar de verraadster van mijn vader. Toen heb ik dat opgevraagd en ik zei tegen mijn zoon, tegen Teus, daar ga jij mee, want jij wou het zo graag. Okay. Nou, dat was zo'n beetje 10 centimeter dikte.
2: Zo.
1: Wat ik kreeg, die stapels, want ik denk, ik ben met een uur klaar. Dat was dus niet waar.
0: Maar velletjes, dacht u?
1: Dat was dus niet waar. Ik ben toen ongelooflijk veel te weten gekomen. Ik ben gewoon, je mag dus daar niks opschrijven, uiteraard. Je mag wel opschrijven, maar je mag niet fotograferen. Ja. En, maar goed, ik heb geschreven, maar op een gegeven moment dan wordt het je gewoon, gaat het helemaal
0: te veel.
1: Te veel. Maar het was ontzettend veel en heel interessant.
0: Ja, het raakt je natuurlijk
1: ook
0: heel erg.
1: Ik vond brieven niet te geloven. Ik raad ook sinds die tijd, is iedereen die op zoek is, dan zeg ik, ga naar het Nationaal Archief. Het is werkelijk, je wordt er geweldig geholpen en het is geweldig.
2: Maar hoe komen die brieven daar dan? Dat iemand die dan daar.
1: Ja, dat is allemaal via het Rode Kruis. Ah. Het Rode Kruis zit er ook. Want alle correspondentie, ook van mijn moeder, toen ze mijn vader kwijt was, dat ging allemaal via het Rode Kruis. Ah. En die werden bewaard. Ik heb zelfs een brief van mijn moeder gevonden daar.
0: Zo, bijzonder zeg.
1: Dus ja. En, rechtbankverslagen heb ik gelezen. Dat was dus voor die verraadster. En dus kreeg ik een hele brief onder ogen van echt wat ze die avond toen ze bij ons thuis kwamen om mijn vader op te halen. Samen met Joop Veitsoet, die zat er toevallig die avond. Dus ze zijn samen opgepakt. Oh. Die zat ook in hetzelfde verzet hoor. En exact verteld werd er van wie er binnenkwamen, dat ze met z'n vijven waren. Ook de man, de naam van de man die brief schreef. Dat schreef hij ten behoeve van de rechtszaak van de vrouw die mijn vader verraden heeft. Er stond precies in wat hij deed. Zoals dat mijn moeder zei toen hij op een gegeven moment naar boven wou. Van nee, dat mag niet, de kleine slaapt. Staat er letterlijk
2: dat
1: in.
2: Dat was
1: in de brief. Dat was ik.
2: Ja.
1: Ja, zo, niet te geloven. Hè?
2: Lijkt me ook wel heftig om te lezen.
1: Zo dat, ja. Ik heb natuurlijk dat een beetje mogen schrijven. Maar je werd natuurlijk pas strikt bekeken dat niet alles mocht.
0: Ja.
1: Maar dat krijg je allemaal te zien. En dan ben je gewoon verbaasd over.
0: Ja. Ja. En hoe heb je dat vastgelegd?
1: Je mocht een kladblok meenemen. Dat werd gecontroleerd. En een potlood mocht je hebben. En meer niet, alles moest weg. Je mocht niks fotograferen, dat was echt verboden.
2: Zo.
1: Ja. Maar, dus ik heb niets anders dan geschreven en gelezen.
0: Ja, maar ik bedoel, is dat nog ergens terug te vinden wat u gevonden hebt? Heb je daar iets over gepubliceerd of zo?
1: Nou, ik ben gaan vertellen.
0: Vertellen?
1: Toen ben ik gaan vertellen.
0: Aan wie?
1: Het was namelijk mijn wens toen ik al voorzitter was van de 4 mei-comité, was het mijn grote wens al dat de gastlessen gegeven werden. Die werden toen al lang gegeven. Maar zelf dacht ik, ik kan geen gastlessen geven, ik weet te weinig.
0: Ja, ja. En toen
1: dus
0: wist u heel veel.
1: En toen langzamerhand, dan ga je een beeld krijgen en ja, dan ga je het langzamerhand ga je het uitbreiden en dan.
2: Ja, en dat zijn dan gastlessen op basisscholen of middelbare scholen?
1: Het aparte is, mijn eerste gastles was notabene op het Sint-Antonius College. Oh. En dat duurde 2 uur.
2: Zo.
1: En ik heb ze volgemaakt.
0: Ja, dat stond ervoor.
1: Dat stond ervoor.
0: Heb u dat vooral volgemaakt of kwamen er veel vragen?
1: Nee, ook veel vragen. Ook veel vragen, maar ik heb het wel volgemaakt. En ja, vragen dan tussendoor, ja.
0: Ja.
1: Ja, dat,
0: en wanneer was dat, de eerste gastlessen?
1: Ja, ik vermoed zelf zo in 2016, pas nadat ik voorzitter af was.
2: Zo.
1: Ja. Ja, en toen ben ik gaan zoeken.
0: Dus dat is 10 jaar geleden al?
1: Ja. En toen ben ik het ook gaan. En toen zei degene die toen dit allemaal organiseerde, die zei: en nou moet jij eens een keertje beginnen. Ja. Ze had gelijk, ik moest gewoon een drempel over.
0: Ja. En ja. 10 jaar geleden stelden we kinderen dus vragen.
1: Ja.
0: En u geeft ze nu nog steeds?
1: Ik geef ze nog steeds.
0: En zie je verschil tussen de vragen van toen en van nu?
1: Nou, wat ik heel bijzonder vond, was ik op een gegeven moment dat op het Antonius College een meisje zei, want daar ben ik meer keer geweest, een meisje ineens zei: maar wat heeft dat nou u gedaan? En toen viel ik echt stil van, ja, dat... Ik bedoel, de vragen die gesteld worden is gewoon zakelijk in die zin van hoe ging dat toen en kan dat wel enzovoort. Hè?
0: Ja, en toen ineens een hele persoonlijke
1: en toen kreeg ik een, en dat was echt, dat is eigenlijk, dat gebeurt nog wel eens, maar het is meer de zakelijke vragen van, dat ze iets nog preciezer willen weten en dat wel.
0: Ja.
2: En hoe heeft u een soort missie om die kinderen iets mee te geven? Of,
1: ja, wat is mijn missie? Mijn missie is uiteindelijk, want dat verwerk ik wel in mijn lessen. Mijn missie is dat je in oorlogstijd, want ik heb zulke verhalen, dat je in oorlogstijd, wij hadden inkwartiering. Inkwartiering, dat wil zeggen dat we Duitse militairen in huis hadden ook. We hebben ook onderduikers gehad, hoor. Dat is...
2: Terwijl uw vader in het verzet zat.
1: En mijn vader zat in het verzet. En mijn zus die zei: ik haat de mannen, want het huis van ons zat altijd vol met mannen.
2: Oh.
1: Die haat de mannen. Dus, en ik weet niet hoe, want daarna, na de oorlog kwam de grote stilte bij ons, hè?
2: Ja.
1: Maar in ieder geval, het was een wende, maar mijn vader had een slogan. En dat was: in huis ben je mijn gast, buiten ben je mijn vijand. En mijn moeder zei: echt kind, ze hebben nooit ruzie gemaakt. Wel discussies.
0: Ja.
1: Nou, en dat vertel ik aan de kinderen door. Van in oorlogstijd kun je toch, je kunt het totaal niet eens zijn met elkaar. Dat is niet erg. Maar wel op een gegeven moment elkaar respecteren.
0: Ja.
1: Zelfs in het grote verschil. En het moet toch in vredestijd zeker kunnen. Ja.
0: Ja, mooi als je
1: nou,
0: dat
1: zo
0: zegt.
1: En dat heb ik aan de hand van verhalen, probeer ik dat ook door te geven.
2: Ja.
1: Eigenlijk is dat zo'n beetje mijn missie.
0: Ja.
1: In het verhaal gewoon daar laten zien hoe het in het klein is, oorlog.
2: Ja.
1: Want het is uiteindelijk in het klein. Het is een gezin.
0: Ja.
1: Het is in een gezin.
0: Ja, en hoe je daar dan mee om kan gaan. Ja.
1: Ja, dus.
0: En dat verzet, en misschien ook die gastlessen, heeft dat ook nog iets met een christelijke achtergrond van u te maken?
1: Nou, dat moet ik u heel eerlijk zeggen. Ik ben met mijn vader... heb ik een brief onder ogen gekregen. Dat was omdat mijn moeder alles in een doos had en die heeft het nooit laten zien. En ik heb op een gegeven moment, toen ze overleden was, toen kwam die doos, die wisten we wel allemaal, die doos.
0: Maar daar mocht je ook niet in kijken?
1: Nee, ze had het sleuteltje.
0: Ja, ja.
2: Zo.
1: En op de een of andere manier kwam je er ook niet toe om dat te vragen.
2: Ja, dat, een blokkade of zo.
1: Ja, een blokkade. Maar goed, toen kwam ik een brief onder ogen van mijn vader. Dat was de laatste brief in Amersfoort geschreven. Mochten ze allemaal één brief schrijven. En nou ben ik niet zo christelijk opgevoed, moet ik eerlijk zeggen. Mijn moeder bad wel, maar we gingen nooit naar de kerk.
0: Ja, ja.
1: En wat mijn moeder bad, weet ik ook niet. Dus zo zijn we opgevoed. Ik ben wel naar de zondagsschool gegaan. Daar heb ik niet zoveel aan gehad. Nou, in ieder geval. En ik ging ook naar... op een gegeven moment heb ik voor mezelf toen gekozen om naar een christelijke kweekschool te gaan hier in Gouda.
0: Ja, ja.
1: En daar was mijn moeder niet eens erg blij mee. Maar goed, ik ben zelf toen ben ik op een zoektocht gegaan naar de kerk. Maar ik wist dus niets van mijn vader. En toen kreeg ik een brief onder ogen. En dat was een brief in Kamp Amersfoort, waarin op een gegeven moment staat: als ik 's avonds mijn gebed doe, dan denk ik aan jullie En nou, dan komt het hele verhaal. En toen dacht ik, mijn vader bidt.
0: Ja.
1: En hij bad voor ons. En toen dacht ik, nou ga ik vertellen.
2: Zo. Ja. Het is heel bijzonder. We kunnen nog wel lang hierover doorspreken. Maar we gaan... U had nog een mooi nummer uitgezocht.
1: Ja.
2: Van een van onze favoriete artiesten in deze show. Namelijk Ellie Erker. Het nummer heet... Hoe heet het ook alweer? Thuis, ja. Ja. Waarom heeft u dat uitgezocht?
1: Door mijn kinderen. Aha. En de kinderen van school... hoorde ik de liedjes van Ellie en Rickert. En wat ik zo bijzonder vind... met hun liedteksten is dat ze kernachtig kunnen verwoorden wat moeilijk uit te leggen is.
0: Ja.
1: Een voorbeeld hiervan vind ik dus het wat ik wel graag wil laten horen, dat is thuis. Wat is nou thuis?
2: We gaan het horen.

0: thuis.
1: Maar we gaan je nog bedanken.
2: Ja, heel erg bedankt voor dit hele mooie gesprek.
3: Oké.
2: En geef nog heel veel mooie gastlessen. Allerbeste. Vandaag hebben we ook weer een nieuwe column van kerkhistoricus Paul Abels. En hij is weer in de studio. De vakantie is voorbij. Welkom, Paul.
4: Dankjewel.
2: We zijn benieuwd.
4: Het gaat vandaag over de vrijheidsdriehoek in de Sint-Janskerk. De dodenherdenking wordt traditioneel gehouden op de markt. Bij het monument voor de oorlogsslachtoffers. Dit monument, dat Sint-Joris voorstelt die de draak overwint, is gemaakt door de beeldhouwer Oswald Wenckebach en werd onthuld op 4 mei 1948. Door de restauratie van het stadhuis was het dit jaar niet mogelijk om op die plek de traditionele kranslegging te doen. Vandaar dat werd uitgeweken naar de Sint-Janskerk. Daar werd een foto van het monument geprojecteerd op een van de muren van de kerk. Toch was het niet nodig geweest om Sint-Joris in de Sint-Jan te halen. In de kerk zelf is immers een plek te vinden die misschien nog wel beter het belang van vrijheid voor Gouda illustreert. Staande voor het prachtige Moreau-orgel zijn 3 gebrandschilderde glazen te zien die vrijheid als een grote verbindende thema hebben. Allereerst is daar het glas Vrijheid van Conscientie van Joachim Uitenwaal. Uit de tijd van de 80-jarige oorlog. Het verbeeldt hoe de vrijheid van geweten, gepersonifieerd als een naakte vrouw, op een zegenkar zit en beschermd wordt door een gewapende escorte. Ook zij is een vrouw, net als de 5 personen die de kar trekken en de deugden liefde, gerechtigheid, eendracht, trouw en standvastigheid voorstellen. Het is een feministisch beeld dat ons getoond wordt, want al deze vrouwen verpletteren een man die onder de wielen van een kar vermorzeld wordt. De man is een tiran en staat, of liever gezegd ligt, voor alle vormen van onvrijheid. Daarmee is het een hoopvol beeld. De zachte krachten overwinnen het uiteindelijk de onderdrukking. Als de beschouwer vervolgens naar rechts kijkt, ziet hij een ander vrijheidsglas. Dat is eigentijds en eigenwijs. Het is het Erasmusglas en pas in 2016 geplaatst. De maker, Mark Mulders, heeft niet gekozen voor een traditionele weergave van de persoon Erasmus, maar voor een meer abstract en symbolisch beeld. De geest van Erasmus, die gericht was op bevrijding en zuivering van kerkelijke patronen en denkwijzen, is weergegeven in de vorm van kleurrijke bollen, die tussen 2 donkere apocalyptische zuilen opstijgen naar het licht in de richting van een pauw, het symbool van de opstanding. Deze beweging stelt dus de bevrijding van de mens voor dood en bederf voor. Het derde glas in deze glazen driehoek dat betrekking heeft op vrijheid bevindt zich recht tegenover het Erasmusglas en is het bevrijdingsglas van Charles Eyck uit 1947. Het is misschien wel het meest uitbundige raam in de kerk, zowel qua kleur als qua afbeeldingen. Alle denkbare ellende die Nederland in de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, wordt erin afgebeeld. Van bombardementen tot overstromingen, arrestaties en hongersnoden. Ook de vreugde van de bevolking bij de bevrijding van de Duitse bezetting en onderdrukking wordt explosief in beeld gebracht met grote, wapperende Nederlandse vlaggen. De vrijheid wordt hier uitbundig gevierd. Maar bij nadere beschouwing geldt dat niet voor iedereen. Want nadrukkelijk ontbreekt in dit glas het tragische lot van de Joden. Op het moment van vervaardiging van dit glas waren de Nederlanders toch vooral bezig met de verwerking van hun eigen leed en het vieren van hun eigen vrijheid. Dat maakt duidelijk dat vrijheid een groot goed is om in te leven, maar altijd in het besef dat anderen nog steeds in onvrijheid kunnen leven en dat ook de vrije mens de ogen niet mag sluiten voor de onvrijheid van anderen.

0: Ja, na de column van Paul Abels, waar we altijd weer wat van leren, hoorden jullie het lied Vrijheid van Rut Elings. Zij is een Utrechtse cabaretière en heeft dit nummer geschreven ter gelegenheid van een 5 mei-viering in Zeist. En er zit ook een gouds kantje aan dit nummer, want ze wordt begeleid op de piano door Ruben Drent. En dat is de zanger van de Goudse band, de Tembels. En dan komen we aan bij onze nieuwsberichten. Wat is er zoal te doen in en rondom de Goudse kerken, los van de vieringen?
1: De Federatie Gouda organiseert dit voorjaar weer de Preek van de Leek. En de laatste is op zondag 17 mei. Ze sluiten aan bij de tentoonstelling Geloof in Museum Gouda, die daar is van maart tot en met augustus. Dace Sjetena, ik weet niet hoe je het uitspreekt, sluit de serie preken af met een reflectie op opgroeien in het Sovjet-regime, waarin geloof verboden en strafbaar was. Dace is kunstenaar en verzamelde voor de tentoonstelling Geloof verhalen en voorwerpen van 31 Goudenaars. Die zijn daar dus te zien. In het museum. Aanvang is 4 uur 's middags in de Sint-Joostkapel op de Lage Gouwe 134.
0: En op diezelfde dag, op 17 mei, kunt u om 5 uur naar de Goudse Glazendienst. Dus dat is even haasten, maar misschien kan het allebei. En sowieso is er elke woensdagavond om 7:30 een vesper in het koor van de Sint-Janskerk.
1: Verdere informatie is te vinden op de sites van de geloofsgemeenschappen en organisaties. Vragen en komende activiteiten kunnen worden doorgegeven op redactie@gouwestad.nl.
0: Krijgen we daar eigenlijk wel eens mailtjes?
1: Ik geloof het niet. Ik heb het nog nooit gezien. Maar wel privé dat mensen dingen doorsturen.
0: Blijf
1: dus
0: vooral
1: ze weten ons
0: mee.
1: Wel te vinden.
0: Heel goed, heel goed. En de luisteraars zijn ook voor ons gewend dat we een gedicht voorlezen. Dat raakt aan het thema van de uitzending. En er zijn heel veel gedichten over vrede en vrijheid gemaakt.
1: Ja, klopt. Dus het was best moeilijk kiezen. Maar we kozen er een van Toon Tellegen, die ons in ieder geval tot nadenken stemde.
0: De vrede. Kijk, daar gaat de vrede. Iedereen springt op. Waar? Daar, in die blauwe jas. Ze drukken hun neus tegen het raam en leunen op elkaars schouders. Hij is heel klein. Ze hebben hem nog nooit gezien. Ze roepen, vrede, vrede. Hij hoort hen niet, verdwijnt uit hun gezicht.
1: Ze voelen hun hart bonzen en gaan weer naar binnen, grijpen elkaar beet en aarzelen. Moeten ze elkaar doodslaan? Of moeten ze elkaar kussen? Wat moeten ze doen? Jij mag het zeggen, fluisteren ze. Nee, jij. Nee, jij. Jij.

0: Ja, dat was Rob de Nijs, ook met een stem die je herkent uit duizenden, met een heel toepasselijk lied over vrede, Alles wat ademt.
1: En U2 heeft dit jaar op Ash Woensdag een nieuwe EP uitgebracht, een nieuw album. En dat heet Days of Ash. En dat gaat allemaal over conflicten in de wereld van nu. En we gaan nu luisteren naar het nummer Tears of Things. En dat gaat over tranen door wat er nu allemaal in de wereld gebeurt. There's no star.

0: Ja, dat was U2 met Tears of Things van een nieuwe album, zoals Marianne net al zei. En dan komen we alweer bij het eind van deze uitzending. En als het goed is, komt de tune ook zo door. Dit was Kerk in Gouda met Marianne Rekswinkel en Helene Verkade. Daar is de tune. Al onze uitzendingen die kun je ook terugluisteren. Dan moet je even naar de website van Gouwestad en dan moet je Kerk in Gouda selecteren en dan luister. En als u natuurlijk vragen of suggesties heeft, dan kunt u ons benaderen via dat mailadres wat we net al noemden, redactie@gouwestad.nl, of ons gewoon persoonlijk.
1: Ja, dank Jaap Buijs voor de techniek. Dank Rina Meerding voor het inspirerende gesprek. En Paul Abels voor de column. Tot de volgende keer.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Amerikaanse en Franse opvarende van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
1: Elke dag wordt er 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat.
0: Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor een speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst 20 Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
0: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat met de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan zware windstoten voor. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu snel op. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag rijdt het verkeer nog langzaam tussen Den Hoorn en Ypenburg 5 kilometer met 10 minuten vertraging. N11 Leiden richting Bodegraven tussen Bodegraven en de A12 3 kilometer met daar 10 minuten oponthoud. En op de N211 richting Delft tussen Kwintsheul en de aansluiting met de A4 3 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

you ain't home with the love you gave. I felt like royalty.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft The Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat file door een ongeluk tussen de Keteltunnel en Den Haag-Zuid 6 kilometer met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A20 en de A13. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing. Maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil opvangen, is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk. Een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd, onder meer door een blokkade van de A59. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden en dat is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Voorstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijbaarsdam.

luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien wie aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niets extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument. Oliebedrijven maken juist wel meer winst door de gestegen olieprijzen. Vorige week werd bekend dat Shell het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst had, flink meer dan een jaar eerder. De plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid moeten binnen 2 weken van tafel, anders komen er landelijke acties, dreigen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de WIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studenten kwam in 1993 na een feest in Maastricht niet meer thuis en sindsdien zijn verschillende grote onderzoeken geweest. Afgelopen maanden bleek dat een Belgische gevangene mogelijk wist wat er met Tanja Groen was gebeurd. De politie zegt nu dat dat niet klopt en dat er geen aanleiding is om opnieuw te gaan zoeken naar de studenten. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de kunsthandelaar Goudstikke is opgedoken bij nazaten van de Nederlandse SS'er Seyfarth. Het gaat om een schilderij van Toon Kelder dat tijdens de oorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte dat hij familie is van Seyfarth, die na de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen, en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien. En morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5 uur lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het Lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan een zijden draad, maar hij herhaalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat file tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk 6 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Er ligt daar wat rommel op de weg. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Veilbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Veilbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien, afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een file in het westen van het land en die staat op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmade is een vrachtwagen gestrand met pech. Die wordt elk moment geborgen. Alleen nu staat er nog 8 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Gouda gebeurt het. Op Gouwestad hoor je het.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet, maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de derde dag op rij dat daar werd geprotesteerd, omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandschef Callas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen werden opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar er werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en aan de kust harde windstoten. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land begint de avondspits langzaam maar zeker te beginnen. Het zijn vooral korte dagelijkse files. De meeste hebben van hooguit 5 tot 10 minuten oponthoud. Eén uitzondering, dat is de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid gebeurde zojuist een ongeluk. Er staat er 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Het COA slaagt er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje International Victoria Pilova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pilova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien met veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, we hebben in het westen van het land weer te maken met een normale avondspits, nu alle vakantieperiodes voorbij zijn. De meeste files zijn dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. Maar er zijn altijd uitzonderingen, zoals nu ook de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam 8 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. Veel vertraging op de A12 van Den Haag naar Arnhem. Tussen Harmelen en Bunnik staat 11 kilometer file en dat kost je bijna 3 kwartier. De linkerrijstrook is daar dicht. Verder valt nog op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor knooppunt Gouwe 10 minuten vertraging. En de A44 is ook druk. Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar staat 3 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien. Veel wind aan de kust, kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd ruim 100 kilometer file in het westen van het land. En het zijn vooral dagelijkse files. Maar een paar springen eruit. Om te beginnen de A4 in Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid 20 kilometer file met 25 minuten vertraging. Wat verder opvalt is de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht staat 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dezelfde A20, maar dan de andere kant op. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tenslotte is er ook een file weer op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Wassenaar Centrum staat 2 kilometer. Dat kost je een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
4: Gouwe Stad.
5: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
4: Dit is Gouwe Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Dit is Radio Gemiva. Het geluid van de Gemiva SVG Groep. DJ Arnold. Radio Gemiva. Overal online.
7: Dit is de Kriskras door elkaar show met DJ Arnold.

Ghost in the Build, Seal, daarvoor Abba met Don't Shut Me Down. En dat was natuurlijk speciaal nieuwe van Just in the Build. En we gaan door met Adele met Easy on Me hier op Radio Mifa. Het is 9 over 2 alweer. En ja, dus Radio Mifa. Lekker op Bruno Mars.

0: Bruno Mars, Smoking Out the Window. Daarvoor Adele met Easy on Me. En we gaan door met nog twee nummers, 6 special. Elevate of the Dark. En dan krijgen we Dolly Dots met Are You Why Me. En nu is deze van 6 special.
1: Wil je meer informatie over Radio Gemiva? Ga naar radiogemiva.nl.

Holding It, Are You Ready? Ja, daarvoor hoor je natuurlijk Suspicious Special met All Right of the Dark. En we gaan door met Eminem met Without Me. En dan krijgen we gelijk de script met All It All. Het is bijna 7 minuten voor 3:30. En zo meteen om 3:30 de locatie top 5. Maar nu eerst deze

0: script. Want microfoon erbij pakken. De script. Daarvoor natuurlijk. Met I Want It All. Daarvoor natuurlijk Eminem met Without You and Me. En we gaan even naar weer luisteren. Pieter, wat gaat het weer doen?
1: Wat gaat het weer doen?
2: DJ Pieter.
3: 15 graden. Het was weerbericht.
0: Ja, dankjewel voor het weerbericht, jongens. We hebben Pieter weer op de hoogte wat we weer gaan doen vandaag. En we gaan meteen door met PCI, met iets, weet je wat is. De Gentleman hier zo op Radio Gemiva. Komt-ie.
4: De locatie
0: top 5.
5: Nummer 5.

0: Ja, zeker. En daarvoor natuurlijk PCS met Gentleman hier op Radio Gemiva. En we gaan even eindraaien. Dat is Gebroeders Kuil. Ik heb een toetoet op mijn waterscooter.
1: Nummer 3.

0: Morgen, broederskool! Tot op mijn waterscooter hier op Radio Gemiva. Daarvoor natuurlijk, even kijken, K3 met OLLE. En we gaan even met Sharona bellen van Spoorzicht in Dordrecht. Een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hi.
2: Hoi, en wat doen jullie daar allemaal?
1: Wat wij hier allemaal doen? Nou, wij doen allemaal verschillende soorten klusjes. Wij doen eten maken, wij doen de vaat, wij doen zeepjes maken. Wij doen lekker wandelen buiten.
2: Oh, lekker
1: papier
2: weer.
1: Prikken. Ja, papier prikken in de wijk lekker. Doen wij ook. Ja, allemaal verschillende dingetjes.
0: Oh, zeg maar de wijk schoonhouden, zeg maar.
1: Zeker, zeker.
0: En waar zitten jullie precies?
1: Wij zitten in Dordrecht, op de Dubbeldamse weg.
0: Het gaat allemaal wel weer door, hè, Dordrecht.
1: Ja, er is genoeg te doen in Dordt.
0: Ja.
2: Heel veel schoonmaken.
1: Heel veel schoonmaken, ja, dat is belangrijk, hè?
2: Ja.
0: Eenmaal in Dordt, hoe leuk het wordt.
1: Ja, dat is de goede gezegd.
0: Eenmaal erin hebben het heel erg mijn zin.
1: Ja, precies.
0: De goede, ja. Ja.
1: Nou, wil je nog meer weten? Oh.
0: En hoe lang werk je daar al?
1: Hoe lang daar werk? Ongeveer 4 jaar.
0: Zo, dat is al best wel lange tijd.
1: Ja, en dan komen nog meer jaren aan.
0: Oké. Okay. Ben je echt begeleiding of stagiaire?
1: Ik ben begeleiding.
0: Begeleiding, oké. Okay.
1: Ja.
0: Begeleiding, oké. Okay.
1: Eén van de vele.
0: Begeleidbaan, begeleiding. Dat is een grapje.
2: Zit u daar alleen of helpt er nog een collega met jou?
1: Nee, we zijn met heel veel collega's op de locatie. Het is altijd gezellig met ze.
0: En okay. Wie heeft tot 5 samen gekozen?
1: Ja, daar hebben we samen voor gezeten. Het was een moeilijke beslissing, maar...
0: Wie allemaal?
1: Met verschillende collega's hebben we gezeten. Ook cliënten hebben erbij betrokken. Dus okay. Ja, het was moeilijk, maar het is gelukt.
0: We hebben al wat gedraaid ervan, van de locatie te 5. Dat is de nummer 3. Ja, en nummer 4 was dat K3. Hebben we gedraaid.
1: Ja, ze gingen helemaal los hier ook.
0: En nummer 4 was net van Gebroeders Co.
1: Ja, klopt. Het ook
0: en
1: een,
0: nummer 2 is Los de Rier met de Macarena.
1: Ja, nou daar gaan we ons even klaar voor maken. Dan gaan we het dansje doen.
0: En de finale hou ik nog even geheim. Want het is wel best wel ook wel een lekker vlot nummertje. Het einde van de Lokaarse 5. Dus dat gaan we leuk afsluiten.
1: Nou, ja, een goede afsluiter lijkt mij.
0: Zeker, ja. Ik wens nog een fijne dag en dank u voor een hele mooie interview.
1: Ja, nou jullie bedankt voor het draaien van onze favoriete liedjes.
0: Ja, dankjewel. Graag gedaan.
1: Nou, fijne dag.
0: Oké, okay, bye bye. Doei. Zo, hier eraf. Dat was iemand van de, wat was Sharona, Sharona, van de Spoorzicht in Mordrecht. Dus en we gaan door met Los de Rio met de Macarena.
3: Nummer 2.

0: cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Hallo, Frederik Schuit. En ook Sigrid van vandaag is PCS met Gentleman. Nummer 5, nummer 4, Kadri. Oh ja, olé, nummer 3. Gemoesco, ik heb een toeter op een waterscooter. Nummer 2 hoorde je net. Los Ria met de Macarena. En nummer 1 gaan we nou draaien. We zijn allemaal een klapper van de Kaster 5. Dus gaan jullie even links en rechts even de stoel aan de kant zetten. We gaan even links en rechts van de Snollebollekes. Daar komt hij.
2: Nummer 1.

0: Gewoon een Juman.
1: Is er hier een defibrillator of niet? Want god man, een
0: Juman. Snelmokers nummer 1 was dat met links rechts. Van boven naar beneden en een YouTube maken mag ook. En we gaan door met de volgende. Laatste nummertjes. Zoo Wees met Girls Like You. En dan krijgen we Dotter met Mercy. En dan is het bijna weer voorbij. En ja, nu nog Zoo Wees met Girls Like You.
2: Heb jij de Radio Gemiva app al?

0: Dat dan, precies. Mercy, daarvoor Zoe Wees met The Girl Like Us. En als nummer is Ed Sheeran met Fitting Fighting Hours. Zeg ik bye bye en sas uit tot de volgende keer.
1: www.radiogemiva.nl.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400, 20% meer dan twee jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groepen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
1: Die sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben, dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen, dat ook tegoeden daar eventueel bevroren van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten, om heel duidelijk te maken dat dat kolonistengeweld echt onacceptabel is.
0: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in het westen van het land en die staat op de N223 Delft richting Hoek van Holland. Bij Hoek van Holland 2 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

een goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouden Stad Radio. Met van 7 tot 8 uur Folkroots door Ton Dekker voor samenstelling en presentatie. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Blues Power. De techniek wordt vanavond verzorgd door Even Sprukken, Remco Bologne. Ja, hij lijkt er zelfs nog op. Niet te geloven, hè? Het is weer de eerste donderdag van de maand. Dus we gaan weer een uurtje wereldmuziek draaien. En we zijn van start gegaan met Tehrani Drom en Parisa Karimi Molan met het nummer Cizé Salam. En u hoort het wel, ik heb mezelf weer een ontzettend plezier gedaan door al dit soort namen weer bij elkaar te verzamelen. En er tijdens de presentatie mijn nek over te breken. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. Aan het eind heb ik nog een kleine verrassing voor filmliefhebbers. Heb ik net al uitgelegd aan Remco. Maar dat doe ik zo meteen pas voor jullie. We gaan gewoon lekker een uurtje muziek draaien. Alle muziek is op de laatste twee nummers na afkomstig van een cd uit van het tijdschrift Songlines. Uitgave 217. Weet u dat ook maar weer. Deze twee dames die maken mooie muziek. En de oorsprong van die muziek ligt in Perzië. Maar ja goed, daar is de vrijheid sinds de Shada weg is een beetje overgenomen door de islam. En dat betekent gewoon er is geen vrijheid. En dat betekende dat dus die Tehrani Drom het geheim heeft moeten oefenen en optreden. En heeft er in ieder geval toe geleid dat ze mooie muziek maakt die wij ook kunnen waarderen. We gaan door naar een hele andere groep. De groep noemt zich BCUC. Ja, ik weet niet of je dat als één woord moet uitspreken. Maar het is in ieder geval de afkorting van Bantu Continua Uhuru Consensus. Nou, het is weer een mondvol. We gaan het nummer doen. Umdumakaanda.

Zo, how you van BCUC. En ik ga die titel van het nummer niet nog een keertje uitspreken, want ik brak de eerste keer al bijna mijn nek erover. En ik heb al zoveel problemen met mijn stothoofd en de ademhaling. Maar we gaan in ieder geval naar Kreta. Als onderdeel van Griekenland natuurlijk is dat bij uitstek het wijnverbouwgebied. En daar komt Stelios Petrakis vandaan. En die heeft een mooi album opgenomen met een aantal mensen die hij heel erg graag mag. Want anders heeft het helemaal geen enkele zin om met de mensen in een studio te gaan zitten die je niet mag. Want dat wordt geheten ruzie. Daarom zit er ook glas tussen Remco en mij. Een flauwekul weer, maar goed. Het is mooie muziek van die Stelios Petrakis. Nummer is in ieder geval getiteld Agrilos.

bijvoorbeeld, heel erg bekend. Ierland heeft zijn eigen doedelzak, Frankrijk heeft zijn eigen doedelzak. Zelfs België heeft zijn eigen doedelzak en ook Nederland heeft zijn eigen doedelzak. En ook het Midden-Oosten hebben daar de doedelzak. En u kijkt ervan op, er was jaren geleden speciaal was er een evenement Doedelzakdag. En dat werd ergens gehouden bij een slot in de buurt van Leiden. En daar heb ik heel wat verschillende doedelzakspelers voorbij horen komen. En op de een of andere manier, zo'n zak waar ze in blazen en dan zo'n geluid uit weten te halen, dat trekt mij toch altijd op de een of andere manier. We gaan door naar het volgende nummer. Dat is een Sloveense multi-instrumentalist. Dat is Istok Koren. En die heeft meegenomen een Poolse gitarist, Rafael Rozinski. En die zijn met z'n tweeën en nog een aantal vrienden van hun op het podium gaan zitten. We hebben daar mooie microfoons bij gezet. We hebben het geluid keurig netjes afgeregeld. Dat is opgenomen, dat concert. En dat is gewoon zo, zonder verdere toevoegingen, correcties, is dat op cd gezet. En het nummer van het album wat ik ga laten horen, dat is getiteld Labyrinth of Oblivion, oftewel End of Insomnia.

Dus het Labyrinth of Oblivion, oftewel End of Insomnia. Eind van de slapeloosheid is dat laatste. Waar Oblivion ook alweer voor stond, dat komt even niet erboven. We gaan door met muziek die komt uit de pen van iemand die Braziliaanse muziek heel erg hoog heeft zitten. Heeft een aantal mensen uitgenodigd om mee te doen op dat album. Onder andere Gilberto Gil. En dat is geen onbekende in de wereldmuziekafdeling. Lucas Santana heet hij. Nee, geen familie van Carlos, dat is een heel andere Santana. Maar deze maakt ook gigantische mooie muziek. Hij heeft onder andere uitgenodigd ook Di Martino. En op dat album staat een nummer wat ik graag wil laten horen. Het is track 8 van dat cd'tje wat ik gekregen heb. En dat nummer is getiteld Strati di Tempo.

lekkere, rustige muziek. Er staat ook bij dat dit het rustigste nummer is van het hele album. Nou ja, goed, dat nemen we dan maar voor lief aan. Volgende groep is genaamd Zena. En dat is een duo dat uit Londen komt, maar een Ethiopische achtergrond hebben en hun sporen verdiend hebben in de jazzmuziek. En dat schijnt dus ook wel te horen te zijn in de muziek die ze gemaakt hebben. Het is een instrumental, maar dat maakt natuurlijk niet uit. My Love, Your Love.

een lekker experimenteel Xena met My Love, Your Love. We gaan door naar Mexico. We komen daar een zangeres tegen met de naam Silvana Estrada, die afkomstig is uit Veracruz. Haar broertje die is vermoord in Mexico City en dat heeft enorm veel impact op haar gehad. Zodat zij dus op een gegeven moment zich genoodzaakt voelde om bij een andere Mexicaanse zangeres in huis te gaan. En dat was Chavela Vargas. Ja, die is ondertussen wel overleden. Maar die heeft natuurlijk die Silvana Estrada geleerd om van je verdriet te kanaliseren in popsongs of in gewone songs. En dat heeft zij daar goed geleerd. Want dat heeft ze mooi gebruikt voor haar nieuwste album. En van dat album een heel erg mooi nummer, No Te Vayas Sin Saber.

Zo, dat was toch eventjes een stem waar je rustig voor kan zitten en je ogen even dicht kan doen. Want door naar het duo genaamd Ali en Sharif Megrabah. En het is heel erg vreemd, er staan twee namen. In het verhaal staat dat het is een Jakarta psychedelische trio. Maar het trio, en dan staat er een foto daarnaast en dan staan ze met z'n vieren op. Nou ja, goed, gooi mij in mijn pet en dan zoek ik het vanavond wel een keertje uit. Maar het is in ieder geval, wat zou je krijgen als je dus de Indonesische funk, de Arabische melodieën en de Italiaanse disco muziek door elkaar heen doet. En dat is hetgene precies wat hun doen in dit nummer Arab.

Zo, weer afgelopen. Ali en Sharif Marenga met Arab. We gaan door naar een beduidend langer nummer. Ruim 8,5 minuut. En dat is een Braziliaanse componist, pianist, genaamd Vitor Arraio. En die heeft een album opgenomen, want hij doet het graag orkestraal. En dat album opgenomen samen met een groot orkest, dat is een Nederlands orkest, dus namelijk in Nederlands is dat gewoon het Metropoolorkest. Had ik eventjes niet door toen ik de informatie invulde op internet. Maar erg mooi geworden, dit nummer van Vitor Arraio met het Metropoolorkest. Toc nummer 3.

Talk nummer 3 van Vita Arayan met het Metropoolorkest. Kent u de film Kill Bill? Bestaat uit 2 delen. Een deel 2 dat als eerst uitgezonden werd en een deel 1 wat... net andersom. Deel 2 werd als laatst uitgezonden. En aan het eind van de film wordt door de bruid, gespeeld door die fantastische actrice, wordt Bill vermoord met zijn 7-punts of 5-punts tik op zijn borst. En tijdens de aftiteling loopt er 1 nummer bij van een Mexicaanse band. Die Mexicaanse band die heet Chingon. En dat nummer wat u dan hoort is Malagueña Salarosa. En dat klinkt zo.

lekker deze muziek die de duidelijke Mexicaanse invloed heeft. Maar de band Chingon die komt terecht uit, Texas. Moet me even niet vergissen natuurlijk. We gaan eruit, want het is bijna tijd. Het is bijna 8 uur en dan staat Marcel Vos natuurlijk weer met zijn bluesmuziek klaar om een uur lang bezig te houden. Ik bedank Remco Bologna natuurlijk voor de techniek van vanavond. En we gaan eruit met Constantinopel en Ablayo Sissoko. En het is een trio die dus eigenlijk de basis van de muziek komt weer uit Iran. Maar daar zijn ze natuurlijk weer vandaan gevlucht. Wonen tegenwoordig in Montreal, maken mooie muziek. En het nummer wat ik laat horen, dat is getiteld En Vol. Mensen, bedankt voor het luisteren. Heel prettig weekend, mooi weer en graag tot volgende week. Dag.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
1: Ja, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
0: Besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
2: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar. Ja, dat is echt fantastisch.
0: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden en mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
7: Halve Stad.
8: Iedere maandagavond tussen 8 en 9 is het weer tijd voor Shake met Sjaak Zekeris. Een programma met een shake. Een mix aan stijlen zoals pop, rhythm and blues, West Coast pop, Americana, singer-songwriter muziek, soul, funk, gospel en alles wat er tussenin zit. Verpakt in veel nieuwe tracks, oude tracks en de vaste onderdelen zoals de cover.

0: Iedere maandagavond tussen 8 en 9 is het weer tijd voor Shake met Sjaak Zekeris. Een programma met een shake, een mix aan stijlen zoals pop, rhythm and blues, west coast pop, Americana, singer-songwriter muziek, soul, funk, gospel en alles wat er tussenin zit. Verpakt in veel nieuwe tracks, oude tracks en de vaste onderdelen zoals de cover, de spotlight en OW de LP.
1: Luisteraars, achter de knoppen zit weer, daar zit hij, Patrick Gibbon. En we zijn begonnen met Shake, met Born in the USA. Ja. In deze tijden natuurlijk verschrikkelijk actueel, als we kijken wat er gebeurt in de USA natuurlijk, met Trump en zijn maatregelen. Ja, dan denk je ook, waar gaat dat heen? Waar moet dat naartoe? We moeten het allemaal afwachten. Goed, we gaan in ieder geval dit uurtje, een lekker uurtje muziek, gaan ervan maken met ja, veel verschillen. We hebben straks Paul McCartney nog. We hebben Lucinda Williams, J.D. Sutter. Ja, en nog veel meer. Dus als het goed is, gaan we genieten, luisteraars. Dat is de bedoeling. Neil Casal maakte bijvoorbeeld een hele mooie plaat in 1995. En Neil Casal werd geboren op 2 november 1968. Helaas alweer doodgegaan op 60 augustus 2019. Ja, dat hij toch zelf zei, ik maak er een einde aan, blijft erg jammer. Ik heb hem nog ontmoet in Rotown in Rotterdam, waar hij toen de tijd een optreden verzorgde. Een hele aardige man. Samen zet ik de stoelen nog neer voor zijn optreden. En ik maakte een praatje met hem. Hij gaf een gloedvol optreden. Maakte schitterende muziek. Was toen ook een hele mooie plaat. Hij heeft nog veel meer platen gemaakt. Hij speelde samen met de Black Crowes van Chris Robertson. Natuurlijk ook met Ryan Adams. Met nog veel meer. En op die LP waar ik het over ga hebben, Fade Away Diamond Times, speelt bijvoorbeeld Bob Glob. En dat is ook de bassist bij Jackson Browne geweest. Doet hij nog af en toe mee trouwens. Greg Lies, die ook meedoet. Prachtige snaren, virtuoos. En op lap en pedal steel. Je hoort ook Fouke Facchetti, ook op pedal steel. John Ginty op Hammond orgel en piano. Ha, nogmaals, een prachtige plaat. En zijn buurmeisje Angie McKenna van vroeger heeft hij gevraagd op dit album als harmony vocaliste. Ik was gelijk behoorlijk onder de indruk van dit album. Het lijkt ook een beetje op de vroegere, de vroegere platen, kun je zeggen, van Jackson Browne. Ook Neil Young invloeden hoor je, Eagles invloeden, een beetje die West Coast. We gaan luisteren van het album Fade Away Diamond Time uit 1995, dus Leaving Traces.

0: Ja, er is nog een uitgebreide reversie van gekomen van het album. En ja, als je dat te pakken kan krijgen, ik zou zeggen gewoon doen. Dus Neil Casal, Fade Away Diamond Time, 1995. Prachtig album met allemaal mooie nummers. Echt waar. Goed, we gaan naar de spotlight. Alweer het volgende onderdeel in Shake. Iedere maandagavond te luisteren op Gouwstad Radio. Tussen 8 en 9 uur 's avonds en donderdag in de herhaling. Ook tussen 8 en 9. Goed, de spotlight. We gaan dus luisteren wie er centraal staat.
1: In de spotlight.
0: Goed, deze keer hebben we Paul McCartney en Wings gekozen. En ja, ik heb een plaatje uit 1974, 73 moet ik zeggen, en 79. De tweede plaat is wat minder bekend, singeltje uit 79 die je niet zo vaak hoort, Goodnight Tonight. En Paul McCartney maakte in 73 het album Red Rose Speedway. En daarop staat een schitterende hit. En ik heb hem altijd heel erg mooi gevonden. Toen ik 13 was, was het al zo. Ik vind het nog steeds my love. Paul McCartney en Wings. Ja, ze hebben vele mooie platen gemaakt. En moeilijk kiezen. Maar deze twee is centraal dus. We gaan luisteren.

Ja, dat waren leuk. Twee hele verschillende platen. My Love, een echt een schitterende ballad, gevoelige ballad. En dan Good Night Tonight, ja, vrolijk plaatje. En leuk, die hoor je niet zo vaak. En ja, die verschillen moet je dan tegenover elkaar zetten, vind ik. Tenminste, vind ik leuk. In de spotlight dus was dit Wings, Paul McCartney. Ik zag hem nog in 2010. En ik vertel net aan Patrick, zegt die man, die was al bijna 80. En die speelde nog bijna 3 uur achter elkaar zonder pauze, live gewoon. En ja, geen sleet aan zijn stem, aan zijn bewegingen. Ongelooflijk. Ja, sommige mensen worden niet oud, denk ik. Goed, we gaan naar de cover. Tweede vaste onderdeel van Shake.

John David Sutter, ofwel G.D. Sutter, ja, die schreef heel wat muziek voor Jackson Browne, voor de Eagles. En hij heeft ook meegeschreven met Linda Ronstadt, een heleboel duetten, ook prachtige, prachtige duetten. James Taylor en veel andere artiesten. Ja, zelf ook maakte die prachtige muziek. You're Only Lonely is bijvoorbeeld een hele bekende. En ja, G.D. Sutter was ook een hele sympathieke man, want ja, hij stuurde gewoon zijn cd'tjes naar me toe. Helemaal niet van, ja, ik ben G.D. Sutter, ik ga toch geen cd'tjes sturen naar een mannetje Gouda. Nee, ben gek, dat deed hij gewoon. Dus ook zijn laatste. Helaas is hij niet meer onder ons. 17 september 2024 was het einde voor hem. 79 is hij geworden. Ja, hij is al vanaf 1970 was hij bezig met muziek maken. Eind jaren 60 eigenlijk al. Ja, hij ontdekte ook Jackson Browne. Dat moet ik ook nog even zeggen. En Glenn Frey van de Eagles. Ik ga een nummer van de Eagles, ja, wat bekend is geworden door de Eagles, ga ik laten horen in de uitvoering van Jackson Browne. En dat is na Lucinda Williams. Want ja, ik praat nu over G.D. Sutter. Maar we gaan eerst Lucinda Williams horen met Something van de Beatles. En daarna dus G.D. Sutter. Twee covers dus, achter elkaar.

Ja, luisteraars, is niet prachtig. Dit is het album New Kid in Town. Nee hoor, Natural History. En daarop staat onder andere Best of My Love, Set Café, ook New Kid in Town. Er zijn dus veel Eagles-nummers. Faith is Love, maar dat heeft hij ook allemaal meegeschreven, op die nummers. Ze zijn ook voor een groot deel van hem. Prachtig album. Dus het album Natural History, waar al deze nummers dus in een, ja, een schitterende uitvoering opstaan. Heel erg warm, heel erg klein. Goed, we gaan naar Oasis. En Oasis, die hebben mooie nummers gemaakt. En een van mijn favorieten, dat weten sommige luisteraars wel, dat is het nummer wat ook te vinden is in de film Butterfly Effect nummer 1. En dat staat op het album Hidden Chemistry uit 2002. Ja, de broertjes schijnen nog steeds wel bij elkaar te komen. Het wordt steeds onzekerder. Dan weer hoor je van, ja, wat gebeurt toch niet? Nou, we wachten maar af. Ja, ik vind dat ze prachtige dingen gemaakt hebben, ook solo. Dit is een van de beste, vind ik dus. Oasis. Uit 2002. Stop crying your heart out.

Ja, ik hoorde hem voor het eerst bij mijn dochter boven. Die draaide hem constant, dat nummer. En ja, ik vond het schitterend. Stop Crying Your Heart Out. En ook in de film gezien. Ja, en Oasis ben ik daarna toch langzamerhand gaan oppakken. We gaan naar Little Feat, een band ja, die ik ook wel goed vind. Uit 1975, hele andere muziek, maar misschien ook weer niet. Het zijn wel Amerikanen en geen Engelsen. En op de Last Record album vind je deze, All That You Dream, Little Feat.

0: Ja, Lowell George natuurlijk van Little Feat, die hoorde in een prominente rol. Hij schreef ook het nummer en staat op het laatste record album van 1975. We gaan naar de LP, luisteraars. En daarin hebben we een verrassing. Nou ja.
1: Luister je mee, want dit is Shakes OW de LP.
0: Jan Akkerman die heeft ontzettend veel platen gemaakt met Brainbox natuurlijk. Maar ook solo met Focus. En deze plaat is live uit 1978. En daarop doen leden mee van Solution en ook Nepi Noia van Masada. Die hoor je hier. Ja, ik heb gekozen voor een, sorry, voor een nummer. Ja, wat ik heel vaak kon horen en nog steeds erg goed vind. Als ik deze plaat pak, zet ik altijd dit nummer op Azimut. En ja, dat gaan we nu dus luisteren van vinyl. Jan Akkerman, Azimut van Live in Montreux, 1978.

0: Ja, luister, dat was Jan Akkerman. Ja, spelen kan die. Niet voor niets uitgeroepen tot de beste gitarist van de wereld. Toch maar, toen hij nog in Focus speelde was dat. Goed, maar nog steeds treedt hij op. Dat is toch wel knap, want hij heeft ook al een zekere leeftijd, Jan. Goed, wij gaan naar Shane Alexander. Hij heeft een nieuwe plaat. En dit is een nieuwe single en die gaan we draaien. Ik vind hem prachtig. Higher Than High. En hij is hier natuurlijk ook te gast geweest een paar keer in de tv-studio. Sympathieke man. Hij speelt altijd goed, akoestisch. En ook in The Greater Good natuurlijk met Dennis Kolen. En met Eugene Ruffalo. We gaan luisteren nogmaals. Higher Than High.
1: Deze plaats is nieuw.

Hij heeft een prachtig nieuw album gemaakt, Shane Alexander. Ik zou hem uit checken, luisteraars. En ik ga er nog meer van draaien. Dus dat komt er goed in, Shake. Ik zou zeggen, bedankt Patrick Gimon voor de techniek. En tot de volgende maandag. Take care.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hantavirus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen. En het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
0: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
2: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
0: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Een zeer goede avond, luisteraars. Van harte welkom bij Blues Power, het bluesprogramma van Gouwestad Radio. Mijn naam is Marcel Vos en Remco Bologne doet de techniek vanavond. Vanavond in Blues Power de nieuwe cd's van Bob Corritori, 63 Deluxe en The Cradle Collective. We hebben Dimples als klassieker van de avond, Larry Davis in de Basis Blues Collectie en een mini special over Albert Collins. Maar eerst, kijkt u ook zo uit naar die envelop van de Belastingdienst?

Ja, die had Quinn, Stevie Ray Vaughan, met een koffertje van de Beatles-klassieker Taxman van het album Revolver. En van Stevie Ray Vaughan als single uitgebracht in 1995. En ook te vinden op de cd The Greatest Hits van Stevie Ray Vaughan uit datzelfde jaar. Ja, de eerste nieuwe cd van vanavond is van mondharmonica-speler, producer en label-eigenaar Bob Corritore uit de Verenigde Staten. Vanaf de jaren 70 heeft hij systematisch Afro-Amerikaanse bluesartiesten opgenomen en hij brengt om de zoveel tijd een compilatiealbum uit. En Ernestine Blues is weer zo'n compilatie. Album. En daar vinden we onder andere een nummer op van Sugar Ray Rayford met Blind Man Cry.

Ja, lekker hoor. De 43-jarige Duitse bluesrockgitarist Henrik Fleisch later met Won't You Help Me uit 2012. En zijn grote voorbeelden zijn Gary Moore, was goed te horen trouwens op dit nummer. Maar ook Steve Ray Vaughan en B.B. King worden genoemd. En Henrik leerde zichzelf gitaar, bas, drums en keyboard spelen. Dat is niet niks. Maar ja, blueslegende John Lee Hooker beperkte zich tot zang en gitaar en bereikte daar ook veel mee. In de jaren 60 was hij mateloos populair bij Britse blues- en beatbands. Maar ook in de USA had hij zijn fans. Dimples uit 1956 werd gecoverd door onder andere Steve Ray Vaughan, de Allman Brothers, Kenneth Heath, Lynyrd Skynyrd, The Animals, Spencer Davis en Van Morrison. John Lee Hooker.

Ja, de Ierse bluesrock legende Rory Gallagher met Sonny Boy Williamson's Don't Start Me To Talking. Een outtake van het Jinx album uit 1982 en dat is te vinden op de cd Blues uit 2019. En overigens komt volgende maand Joe Bonamassa met een compleet cd met allemaal nummers van Rory Gallagher, want hij is ook een groot liefhebber van deze Ierse bluesgitarist. De tweede nieuwe cd komt uit Zuid-Australië. 63 Deluxe is een power blues rock trio dat bestaat sinds 2020 en ze mixen blues met soul en funk. Van City of Blues hoort u Why the Hell Am I Singing in the Blues?

Zo lekker zo'n elektrisch versterkte mondharmonica. Sugar Ray Norcia met zijn Blue Tones. Deze Ronnie Earl en Duke Robillard Associate heeft zo'n 15 albums op zijn eigen naam staan. Die allemaal de moeite waard zijn. Bijvoorbeeld Hard to Get Along. Want dat kwam van het nummer van het album Evening uit 2011. Met Monster Mike Welch op gitaar. De mini special van vanavond gaat over de master van de Telecaster. De Iceman, oftewel Albert Collins. De Texaanse blueslegende. Ik heb hem in de jaren 80 live gezien op het North Sea Jazz Festival en de dag daarna geïnterviewd voor het Block Magazine. Eenmaal van het podium af was hij een heel bescheiden en heel rustige man. In de jaren 50 en 60 nam hij vooral gitaarinstrumentals op. Maar later was hij ook een adequate zanger en vooral nog steeds een uitstekende gitarist met een uniek gitaargeluid. Hij overleed in 1993 op 61-jarige leeftijd. Driemaal Albert Collins om te beginnen. When a Guitar Plays the Blues van het album Don't Lose Your Cool uit 1983. Daarna hebben we Brick van Frostbite uit 1980. En tenslotte A Good Fool is Hard to Find van het album Cold Snap uit 1986.

guitar plays the blues.

Ja, en van Albert Collins uit de Texas gaan we naar de Cradle Collective uit Oostenrijk. Een band die al 10 jaar bestaat, maar ik ken ze nog niet. Hun nieuwe album heet City of Blues. En ze hebben een opmerkelijke wens. See you in hell.

0: In de basisbluescollectie vanavond Soul Blues artiest Larry Davis, geboren in Arkansas in 1936. Hij is ook helaas niet oud geworden, want hij overleed al in 1994. Zijn claim to fame is dat hij het veel gecoverde Texas Flood, onder andere bekend van Steve Ray Vaughan, opnam voor Duke Records in 1958 met Fenton Robinson op gitaar. En B.B. King noemde hem als een van zijn favorieten. Davis zong en bespeelde, net als Albert King, een Gibson Flying V. Hij nam 5 albums op onder eigen naam van Funny Stuff. Uit 1982, veruit de beste is Got to Be Some Changes Made.
1: 1, 2, 3.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
1: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zou iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
0: De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig, in het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon, later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
6: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.

met een hele lange nagalm verliet de Franse pianist Bruno Angelini ons gehoor. Bruno Angelini, in Frankrijk buitengewoon populair jazzpianist. Een man die zich in allerlei stijlen beweegt. En vooral beroemd is met zijn trio-combinatie. Dit keer heeft hij dit jaar een soloplaat uitgebracht. Onder de titel Alone Together. En daar heeft hij een aantal solostukken voor gecomponeerd en bijeengebracht. Het stuk wat je hoorde aan het begin van deze uitzending was getiteld Requiem After Thoughts. Bruno Angelini, onthoud de naam. Dit wordt een beetje een esoterische uitzending, denk ik. Want u weet het, ik wil nogal eens improviseren met de materialen die ik bij me heb. Maar als je de box The Collected Works van Steve Reich, de minimal componist, tijdelijk in huis mag hebben, dan leidt het geen twijfel dat je daarvan muziek laat horen. De man heeft zoveel invloed gehad op ook met name jazzmuzikanten, klassieke muzikanten en ook veel muzikanten in de improv zien dat het geen twijfel leidt dat we daar muziek van laten horen. Een korte compositie voor twee violen en orkest uit 1993 staat onder de knop, getiteld Duet of Duet in het Engels. U hoort Andreas Hartmann en Waltraud Wächter, viool en het MDR Sinfonieorkester, onder leiding van Christian Jervie.

Als je het hebt over een sidewinder in de jazzmuziek, dan is het deze man zeker wel. Kenny Barron, pianist, componist, bandleider. En zoals gezegd, sidewinder heeft met echt wie niet eigenlijk bijna samengespeeld. En een grote invloed geweest zelfs op heel veel pianisten. Waaronder Herbie Hancock, die altijd zegt, ja, een van de mensen die natuurlijk Miles Davis hoort in dat rijtje bovenaan. Maar Kenny Barron was ook iemand die een bepaald touché had die ik toch wel van gepikt heb. Naast dat Barron veel speelt, componeert hij ook behoorlijk wat. En hij besloot om begin van dit jaar, ik zei even heel simpelweg te kijken om vorig jaar, een groot aantal van zijn songs, om die samen te brengen op één plaat, getiteld Songbook. Het aardige van het hele verhaal is dat hij wel, nou ja, zo'n beetje de beste nu jazz zangers en zangeressen meekreeg om met hem mee te zingen. Ja, dat geeft hem wel een beetje aan dat je een grote naam bent. Catherine Russell zingt bijvoorbeeld een van zijn nummers. Kurt Elling is er eentje van. En we hoorden in dit geval hoorden wij Cecile McLaurin-Salvin, die het nummer Thoughts and Dreams van Kenny Barron zong. Plaat dus Songbook en de meester zelf op de piano en het swingt. Dat kon je horen. En evocatief was de muziek van Steve Reich. Het

van de Jervie-familie. Vader, zoon en kinderen. Wat ligt er onder ons? Ja, we hebben het over de sidewinder Kenny Barron gehad. Nou ja, iemand als Buddy DeFranco, dat was ook zo'n sidewinder. 2014 overleed hij op 91-jarige leeftijd. En ja, met wie heeft hij niet gespeeld? Dat was ongekend. Bands geleid, grote namen bands geleid. En iedereen en alles wilde ook wel met hem spelen. Ja, dat kreeg je dan. Dat geldt ook voor Kenny Barron. Als je dan een songboek opneemt, dan wil elke zanger of zangeres wel een mop met je meezingen. En dat gold ook voor deze Buddy DeFranco. Plaat op het, dan moet ik goed kijken, Norgren Records label. We gaan eens even op de vinyltour. Daar heeft hij een aantal kwartetplaten gemaakt. Maar het grappige is dat deze plaat dan weer bij Discogs niet terug te vinden is. Dat is wel aardig. Dus Buddy DeFranco Quartet heet die plaat. We gaan luisteren naar Buddy's Blues. En dat deze klarinetist kon swingen, leidt geen twijfel.

Een man die zijn eigen zoektocht door de jazzmuziek maakt. En dat blijft toch wel fascinerend. Ik heb het over Shabaka Hutchins. Hij heeft weer een nieuwe plaat gemaakt die heel esoterisch is. Ik denk dat een van zijn grootste invloeden onder andere Alice Coltrane is. Dat leidt geen twijfel. De plaat heet Off the Earth. Hij is op zoek naar zijn roots. En niet alleen naar zijn geestelijke roots, maar ook naar zijn menselijke roots. En dat zorgt ervoor dat zijn platen heel, ja, zoals je het hoort, heel esoterisch klinken. Het aardige is dat hij bij zijn vorige plaat had aangekondigd dat hij nooit de saxofoon meer zou vastpakken. En dat hij alleen nog maar op bamboefluiten zou spelen. Nou, dat heeft hij gelukkig, zeg ik zachtjes, niet gestand gedaan. Want je hoort op dit nummer de openingstrack van die nieuwe plaat van hem. Future Untold heet het nummer. Hoor je hem toch weer spelen op de saxofoon. En ja, dat kan hij echt verschrikkelijk goed. Ik denk dat je nu al een hele mooie compendium of een compilatie-cd van deze man kan maken. Vorig jaar nog live te zien in Paradiso. En daar had hij alle critici vol in de nek. Want die vonden het allemaal 5 sterren waard. En de plaat zal zijn weg wel weten te vinden. Shabaka dus, zijn nieuwste plaat, Off the Earth. En daarvoor hoorde je Buddy DeFranco van de plaat Quartet. Of Buddy DeFranco Quartet. Met het nummer Buddy's Blues. Ja, wat kan een klarinetist toch allemaal op 1 klarinet. En nou, geweldig dus. Een wonderlijk boxje voor mijn neus. Getiteld Pushing Too Hard, American Garage Punk. Uit de periode 1964-1967. Er zaten een aantal beentjes tussen. Dat is echt een gigantische box met tientallen beentjes. Die ja, probeerden op hun eenvoudige wijze, rammelende wijze, creatieve wijze, om muziek te maken. Sommigen hebben het gehaald en sommigen hebben het ja, niet gehaald. Maar de singeltjes die dit soort gasten maakten en ons nalieten, als je daar het origineel van wil hebben, ik zou eens zeggen, daar moet je behoorlijk voor in de portemonnee kruipen. Een van de mensen die het wel redde in die hele golf van garagebeentjes, dat was Captain Beefheart.

Ja, en zo wist deze meneer in Utrecht, in het muziekcentrum Vredenburg, tijdens het Transition Festival, de tent ook rustig plat te spelen. Ik heb het over saxofonist, componist, bandleider en muziektheoreticus Steve Coleman en zijn formatie Five Elements. Het is een man die binnen de jazzmuziek heel hoog aanzien staat. Ook al omdat hij met de muziek alle kanten uitgaat en het ook echt bestudeert als de vijf elementen, de bandnaam. Maar hij hanteert ook heel vaak als de getallenleer. Het getal pi staat heel vaak bij hem centraal in zijn muziek. En op zijn laatste plaat tot nu toe uit 2024, Polytropos of Many Turns, is hij niet alleen met dat getal pi ongelooflijk in de weer, maar het stuk wat we zo net hoorden, daar heeft hij de cadens, de solo van het nummer Lush Life van John Coltrane, heeft hij centraal genomen. Dus niet de melodie, nee, de solo heeft hij centraal genomen. En daarmee is hij aan de slag gegaan. Daar is hij weer op gaan soleren en heeft hij de getallenleer op losgelaten. Tja, daar is mijn brein denk ik te klein voor, hoor. Maar goed, het swingt als een meleier en hij heeft in Vredenburg het publiek helemaal plat gespeeld. Ook met deze ingewikkelde getallenleer in die muziek en het spelen op soli van anderen. Ja, het kan allemaal, hè, in deze tijd. De plaat is dus getiteld Polytropos of Many Turns. En na zijn concerten in Vredenburg zal hij heel wat meer fans aan zich hebben gebonden. Hij had er al veel, nu nog meer. Steve Coleman dus en Five Elements. Het stuk wat je hoorde heette Lush Life Cadenza / Pi. En daarvoor, ja, het was echt Captain Beefheart die je moorde met This Magic Band in zijn beginperiode, toen hij nog heel veel bluesnummers speelde. Onder andere deze dus van Willie Dixon, Diddy Wa Diddy. We gaan er langzamerhand weer uit. Ik draai nog even een nummertje van deze plaat, Pushing Too Hard. 3 cd's set, American Garage Punk, 1964-1967. Nou ja, Captain Beefheart heeft het wel gehaald. Maar de band die nu onder de knop zit, Chris Morgan en de Toga's, geen idee. Nummer 8, There She Goes. En wij gaan er ook vandoor. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe uitzending. Ik hoop je dan weer te treffen. Tot horens. Hoi.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie één Nederlander. Ook een arts en twee epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had een van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïnse president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïnse staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norrie Beyer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Citydijkers met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is. Maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, het waait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake. Het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Citydijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal bemanningsleden is ook achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letchert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaanse interim-president Rodriguez heeft een bezoek gebracht aan het internationaal gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is aan olie en goud bij hen hoort. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela een uitspraak in de zaak sowieso naast zich neer zal leggen. Twee Amerikaanse politieagenten willen een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016, waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het waait wel flink bij een graad of 6. Overdag zon en wolken. Het blijft droog op de meeste plaatsen en het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.